0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

is nog een van die heerlijke plaaslike liedjies. Vanaf Vanilla, dis nie stilstaan nie. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Afas Hours en dit bring ons na so 18 minute voor 12. Kan jy glo, is amper tyd vir ons om goodbye te sê en ek wou sê uit die atelier uittree. Ons is nie in die atelier nie, maar ons gaan hier so by Blakman the Butcher amper moet oppak. So jy het nog net so paar minute. As jy ons wil vang hier so by Blakman the Butcher om deur te kom en te kom stop, maar natuurlijk is die winkel nog oop en die specials loop deur en tot en met die 8ste Augustus, so daar is nog baie geleentheid vir jou om lekker vars, local varkvleis te kom shop hier so by the home of bacon, Blakman the Butcher. Anders is dit, was het so lekker donderdagochtend, ek voel so my klaar asof het 'n Vrydag is. I've been walking around already shopping for my Friday braai, that it feels like a Friday. The sun is shining, we've had a beautiful morning this morning and I'm just very, very excited that we get to end off not only the week but the month together. One more day left and a little bit more time for office hours this morning. So come join us at Blakman the Butcher and stick around. A bit more music coming up. We've got a bit of Luckinville and Kygo in the mix. So stick around.

0: My hands to myself.
1: Dis die liedjie se naam, Hands to Myself, van Selena Gomez hier op Helleberg FM. Voor het gaat Jessie J met Domino. Nou ja, dis precies half 1 op Helleberg FM. Blij ingeskakel, ons het 1 uur vir jou die jongste nies. Ook net nou, so 10 voor 1, dan gee ek vir jou die nies hooftrekke. So blij gerus ingeskakel daarvoor. Lekker muziek nog, een van Alok en Bastille, net die naam.
2: Laat jou bouwwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en makkelijk van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
1: What if your next social media post scored you a 4K 65-inch Samsung Smart TV? That's exactly what's up for grabs with GAC Somerset West. Whether you're a content creator or just enjoy getting creative, now's your chance to show us what you've got. Head to the GAC Global website for inspiration, create your own unique GAC post, share it on social media and tag at GAC Cape Gate at GAC Somerset West and at Helderberg FM 936. Two incredible TVs are waiting to be won. We can't wait to see your original GAC post on social media.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: Lekker ene van One Direction hier op Helderberg FM, Steal My Girl. Ook geluister na Alok en Bastille se Run Into Trouble. Ons het vir die nuus hooftrekke net hierna, so 21 minute voor 1, ook muziek van Elvis se seun saam met Irene Louise van Wyk net hierna.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Die 2 tot 6 paneel deure vir R389 elk en Harvey Ducktails in verskillende kleure vir slegs R119 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
1: Buco.
2: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
1: Your community station.

Speaker Amadillo, good luck, goodbye my friend on Helderberg FM, 18 minute voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Nou, in die volgende uur, en vanaf die volgende uur, kan jy vir die laaste keer hierdie maand een kans staan om die 1000 rand Prime Wagon Strand voucher te wen met Drop the Cut. Nou, vandag se tema is, a song so goed dat het 1000 rand se voucher werd is. Nou, dit kan enige song wees. Vandaag gaan ek jou nie in die boxie plaas en restrict met themas en allerhande dinge nie. So die einde van die maand, was lang maand gewees, daar die een song wat 1000 rand se voucher werd is. Daar die een song wat so goed is, elke keer as jy omhoor, verdien hy 1000 rand se voucher. 021-100-6936, wie weet, alk is jy vanmiddag, daar gelukkige luisteraar wat wegstap met die voucher van Prime Wagyu Strand, een volle 1000 rand om te gaan geniet en om dan te gaan smil hierso in die strand. Bly ingeskakel, maak seker jy WhatsApp nommer reg 021-100-6936. But if you are still keen to win more, your next social media post can score you a 4K 65-inch Samsung Smart TV. That's what's up for grab with GAC Somerset West, whether you are a content creator or just enjoy getting creative, now's your chance to show us what you've got. Head to the GAC Global website for inspiration. Create your own unique GAC post. Share it on social media and tag at GAC Cape Gate, at GAC Somerset West, and at Helderberg FM 936. Two incredible TVs are waiting to be won, and we can't wait to see your original GAC post on social media. Taking it further with the music, it's Connell Cruz, Take Me to the River.

moet sê, dis ook een van my gunstelinge van Aha. Such a beautiful song. It actually gives you goosebumps. What a great choice, Bernard. Kom ons kyk hoe ver hy jou vanmiddag bring. En wie gaan hy gelukkige wenner wees? Ek het ook vanaf Belissa gehoor, sy sê Jan Willem, 1000 rand song, Anytime is Martin Bepankt, the remix van Angels Above Me.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.